0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: with me.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.
2: Zo 5 minuten na 5, goedemorgen als je net ingeschakeld hebt, dit is die Sunrise Shake-Up Show. Best days of my life natuurlijk.

0: Dit is Black Coffee met wat ready for you. Dan het ons ook gehad van Justin Timberlake wat sê what goes around. Dit is nou so amper 10 minute voor 6 wat beteken is ongelukkige tyd vir my om tot sien te sê baie baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen. Hier het is in 5 uur en 6 uur vir die Sunrise Shake op show. Ek hoop jy het jou koffie geniet en jy het jou lekker wakker gehou op die paaie. Moet sê daar is niks probleem op die paaie op hierdie stadium nie en dit is heel snaaks, maar ja, natuurlijk as het gevolg van die vakansie, minder verkeer op die paaie. Wees voorzichtig, dit is nat en glad daar buiten, so hou jou volgafstand en jou lichtesritme aan, so die loop van die dag ook, dit gaan maar een grijzerige dag wees met bewolkte weer en koelerige weer. En bly warm, ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur vir jou Sunrise Shake-up show en dan geniet jou koppie koffie saam met my so vroeg. Ek sê tot ziens, tot morgen met Elvis' seun en Irene Lewis en Louis van Wyk, wat sê, jy speel games met my, tot ziens, tot morgen.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your Sunrise Shake-Up Show. That wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.